leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: just a-sitting in the balcony, just a-watching the movie.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Tessenderlo lijkt de aanpak van de overlast door hangjongeren zijn vruchten af te werpen. Vorig jaar zorgden incidenten, waaronder een steekpartij, voor onrust in het centrum. Daarop werd een werkgroep opgericht met politie, scholen en jeugdwerkers. Ze zetten in op extra toezicht, gerichte camera's en contact met jongeren op straat. Ook begeleiding naar sport en activiteiten speelt een rol. Het aantal meldingen van overlast is intussen sterk gedaald. Zoutleeuw en Tiene starten een actie tegen zogenoemde patservoertuigen. Dat zijn auto's die veel lawaai maken en soms gevaarlijk rijgedrag vertonen in woonwijken. Volgens de politie gaat het onder meer om hard optrekken en rondjes rijden, soms zelfs straatraces. Dat vormt een risico voor buurtbewoners. De politie roept inwoners op om extreme situaties te melden, zodat hardnekkige overtreders aangepakt kunnen worden. Vandaag wordt het eerst nog wisselvallig met af en toe een bui. Ook een donderslag is mogelijk. Later klaart het geleidelijk op met maxima rond 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer met temperaturen tot 23 graden.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen. Ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
1: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online, who believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
0: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump. Bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund, tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook, hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren, het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over Racing Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai en Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De politiezone Noord-Limburg waarschuwt voor QR-fraude op terrassen en parkeerautomaten. Oplichters kleven valse codes over de originele, waardoor gebruikers op namaaksites terechtkomen en bankgegevens kunnen gestolen worden. De politie raadt aan om QR-codes goed te controleren en alleen officiële apps te gebruiken. Wie twijfelt, scant best niet. Ben je toch slachtoffer, contacteer dan meteen je bank en meld de fraude bij de politie. De politie in Hasselt waarschuwt dat je een boete riskeert als je een kruispunt blokkeert, zelfs wanneer je door het groenlicht rijdt. Bij druk verkeer rijden bestuurders vaak nog op, maar komen dan vast te staan op het kruispunt. Dat zorgt voor hinder en gevaarlijke situaties. De politie roept op om alleen door te rijden als je zeker bent dat je het kruispunt volledig kan vrijmaken. Vandaag wordt het eerst nog wisselvallig met af en toe een bui. Ook een donderslag is mogelijk. Later klaart het geleidelijk op met maxima rond 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer met temperaturen tot 23 graden.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Bij Bout aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen te goed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Vraassenen is een vrouw van 57 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval met een schoolbus en een vrachtwagen. Die reed de bus langs de zijkant aan op een kruispunt. De begeleidster van de bus overleed ter plaatse. De chauffeur liep lichte verwondingen op. Er zaten op dat moment geen leerlingen op de bus. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de buschauffeur een fout maakte door onoplettendheid. Hij was niet onder invloed, maar zijn rijbewijs is voorlopig ingetrokken. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten, maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen en de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertaks van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een hele goede morgen allemaal. En toen wij vanmorgen wakker wonden, dachten wij, zouden wij vandaag nog eens iets van de classics draaien op de radio. Was toch een goed gedachte?
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Want geef toe, een bijzonder mooie plaat deze van de Nederlands-Limburgse formatie The Classics. En zeker om deze espresso vandaag de dag, woensdag 20 mei, mee te beginnen. Wij zijn er klaar voor, hopelijk u ook. En we hebben voor u muziek meegebracht van onder andere Mattia Bazar, ook Anita Ward zit erin, Miguel Brown en Kenny Rogers.

Prachtig nummer van Hervé Villard uit 1965. Capri, c'est fini. En geef toe, het was even schrikken toen we het nieuws hoorden en zagen op radio en televisie over Margriet Hermans gisteren. En we kunnen ons misschien aansluiten bij een uitspraak die Jacques Vermeire liet optekenen in de krant vanochtend. Hij zei, ik wens haar een mirakel toe. Dat doen we toch allemaal, hè?

Check www.desquarekern.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loewet Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loewet Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

En geen kat kende Annemarie Zimmermann in Duitsland en zweeg stil in Europa voor 2012. En toen vertaalde zij Tornero van Isanti California. En meteen had ze een hele dikke hit te pakken. Ook in het carnavalmidden wordt die plaat wel aanbeden, dacht ik. 1000 Träume weit uit 2012. Annemarie Zimmermann. En nu Matthias Bazar uit Italië. In het Italiaans ook dat nog. En uit 1985 hier is Ticento.

Edwin Starr, die we kennen van Radio en Blinky met een Ho Happy Day. En vandaag is het woensdag, dat betekent Happy Day voor alle fans van de geschiedenis van de popmuziek. En natuurlijk ook voor alle fans van Mark Brielewit, want hij is er straks weer na 9:30 met zijn Brielotheek. En vandaag heeft hij het over de start van K3 en over Gert Verhulst. Je hoort hem straks na Anita Ward met Ring My Bell en deze van The Classic Illustration. Darling, I love you.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. Coffee time. Met de Ludo Wijn.

0: rondleiding door de jeugdjaren van de pop met Mark Brilouet.
1: Vandaag trek ik mijn stoute schoenen aan en ga aankloppen bij de grote man achter K3, Gert Verhulst. Al klopt dat verhaal niet, want de echte man achter K3, diegene die het concept bedacht, is Niels William, zelf een zanger die tijdens Zomerrit van Radio 2 twee keer met een prijs ging lopen met de liedjes Blijf bij mij en zie ze doen. In het achtergrondkoortje van Niels zat onder andere Christel Verbeke. Niels wou aanvankelijk een groep oprichten in de stijl van de Spice Girls, die met hun songs en hun stijl vooral girl power wereldwijd bekend hebben gemaakt. Niels wou daar een Vlaamse versie van maken. Hij kende ook Karen Dame en op een bepaald moment komt ook Kathleen Aerts bij de groep. En zie, de echte K3 is geboren. Nadat ze een aantal hitjes hebben gescoord, is stilaan de interesse gegroeid bij Studio 100, want die willen mee in het verhaal stappen. Maar daar weet Gert Verhulst het fijne van.
2: Wel, er is eigenlijk een beetje in stapjes gegaan. K3 is eerst bij ons terechtgekomen om de merchandising voor hen te doen. Dus alle afgeleide producten die eigenlijk niks te maken hadden of rechtstreeks te maken hadden met de muziek. En dus hebben wij een hele tijd lang alle t-shirts en kaften en spaarpotten en maar alle mogelijke producten gemaakt voor K3. En het is eigenlijk omdat die samenwerking zo vlot ging en dat we elkaar zo goed aanvulden en aanvoelden, dat die samenwerking eigenlijk steeds intenser is geworden en op lange termijn ook over optredens is gegaan. Dan zijn we alle shows van K3 gaan organiseren. En ja, op een gegeven moment werkten we zo nauw en zo heftig samen, dat je eigenlijk toen al bijna voor het officieel gebeurd was van een soort overname. Het is ook niet zo dat wij gewoon de meisjes gekocht hebben, want dat klinkt zo raar, maar het was eigenlijk, alle partijen hadden zoiets van, ja, dit lijkt ons een goede zaak, zowel de meisjes zelf als wij, als William. Want het is toch belangrijk dat die verstandhouding van bij het begin goed is en dat iedereen dat ook echt wil. Dus dat is heel langzaam gegroeid en dat zijn gesprekjes in de auto's, in de kleedkamers, overal.
1: En de definitieve knoop, weet je nog?
2: De definitieve knoop? Nee, dat weet ik ook niet, omdat we heel lang toch met William in onderhandeling hebben gezeten. Ja, ja. Toen dachten we, ja, nu zijn we er. En toen waren we er toch nog niet. En toen weer wel en toen weer niet. Dus dat heeft toch wel heel lang geduurd. Ik weet niet meer exact wanneer die knoop is doorgehakt.

0: Tot zover K3 en ook tot zover de Brilotheek van Mark Prielewet. Volgende week is er een nieuwe aflevering, weer op woensdag en weer om iets over 9:30. En nu disco van de bovenste plank uit 1977, toen nog echte disco gemaakt werd. De Soul Cha-Cha, Van McCoy.
1: Ahora va.

Een icoon van de popmuziek uit de jeugdjaren van diezelfde muziek. Sam Cooke en Wonderful World. En de discoperiode was in de jaren 80 eigenlijk al een beetje voorbij. Alhoewel bij sommige artiesten was het nog duidelijk te horen dat ze aan de disco verslingerd waren. Neem nu deze Canadese Miguel Brown. Close to Perfection.

En in de herfst van zijn carrière scoorde hij zijn grootste hit, Paul Young, samen met Sukero en Senza Una Donna. Bijna 10 uur, tijd om afscheid te nemen. Dat doen we met 2 leuke plaatjes. Eentje van Michel Legrand en eentje van Dana. All Kinds of Everything. Straks na 10 uur heel veel plezier met Geert de Knut en zijn lunchbox. En om 5 uur is ook Koen Bakser weer met Hallo Limburg. Ik laat je dus met Dana en All Kinds of Everything. Graag tot morgen.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen tegoed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten, maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen en de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertax van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knul.

Het is om even te dagdromen, hè. John Rawls. If I Only Had Time. Een parel op de kroon van John Rawls in 1968. 6 over 10. Dankjewel voor de lekkere koffie, Ludo Wijnen. Morgen is Ludo hier opnieuw. Dat zijn we donderdag. En brengt hij opnieuw een lekkere espresso. En nu ga ik je boterhammendoos open doen. En niet alleen de boterhammendoos, ook de lekkere fles aperitief. Dat doen we tot de middag hier op Radio Ludo. Met nieuwsjes, weetjes, feiten en natuurlijk onze leuke muziek. Onder meer van Armand dit uur met Ben Ik Te Min. We hebben Don McLean, It's Just The Sun, omdat we de zon dringend nodig hebben. En ook Listen To The Music van de Doobie Brothers. En dit mag ook op deze Wereldbijendag vandaag. Robert Long en Willeke Alberti.

Het is 20 mei, dit is de Wereld Bijendag. Vandaag staat de bij centraal als onmisbare bestuiver in de natuur. De dag werd uitgeroepen door de Verenigde Naties. Bijen spelen een sleutelrol in de voedselproductie en biodiversiteit. Hun leefgebieden staan onder druk door vervuiling en klimaatverandering. Vandaag wordt aandacht gevraagd voor bescherming van bestuivers. Ook imkers en natuurorganisaties delen kennis. Kleine acties in tuinen kunnen een groot verschil maken. Bijen zijn essentieel voor een gezond ecosysteem. Het is een dag voor natuur, voedsel en duurzaamheid. De Wereld Bijendag, 20 mei. Shake my head.

0: En Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
4: Er is altijd een Alvo in de buurt.
3: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
4: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
3: Dat is Alvo.
4: Dat is Alvo.
3: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

zou tekenen voor nog meer zo Yakety Six, hè? Uit Benny Hill Show in der tijd. Boots Randolph op fluto. Vandaag herdenken wij Robin Gibb. Hij was zanger van de Bee Gees in der tijd. Grote muzikant. Hij stierf op een 20ste mei. Meer over het leven en het overlijden van Robin Gibb straks na de Doobie Brothers met Listen to the Music.

0: Een stem die ons raakte, een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 20 mei, we gedenken vandaag de Britse zanger, songwriter en producer Robin Gibb, die in 2012 op 62-jarige leeftijd overleed. Robin Gibb was een van de oprichters van de Bee Gees samen met zijn broer Barry Gibb en Morris Gibb. De groep groeide uit tot een van de succesvolste popacts ooit, met wereldhits als Staying Alive en How Deep Is Your Love. Robin Gibb stond bekend om zijn karakteristieke hoge stem en zijn belangrijke rol als componist binnen de band. Vooral in het disco-tijdperk van de jaren 70 kende de band enorm groot succes, mede door de soundtrack van Saturday Night Fever. Robin Gibb blijft een icoon van de popmuziek.
2: Four.

Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Happy Jack en The Who was een wikkelharde band met ook lekkere popplaten zoals dit het bewijs was. Hè. PXL Next uit de Elfde Liniestraat in Hasselt organiseert morgen, donderdag 21 mei, een road show in Hasselt, IV 2026. De vormings- en uitwisselingsdag van Internationaal Vrijwilligersjaar. Over heel Vlaanderen zoeken organisaties en lokale besturen naar manieren om vrijwilligers te blijven aantrekken, ondersteunen en waarderen in een snel veranderende samenleving. In deze unieke vormings- en uitwisselingsdag van IV 2026 brengen we een brede mix van organisaties en lokale besturen samen. Het programma met interessante sprekers bruist van de energie van het Internationale Vrijwilligersjaar 2026. Mis deze dag niet. Vol vorming, uitwisseling en inspiratie. Morgen donderdag 21 mei van 9 tot 13:30 bij PXL Next in de Elderliniestraat 23 in Hasselt. Meer informatie bij het Vlaams steunpunt Vrijwilligerswerk.

gaat om de zon, om de warmte, om de liefde hier op de radio. Bij Don McLean, it's just the sun. En dat zijn factoren waar we ook voor staan bij Radio Ludo. Als het maar gezellig is, als het maar warm klinkt, als het maar lekker is. Heerlijk warm, heerlijk mooi, zonnig. Positief zijn, dat is onze bedoeling. En dat vind je ook terug bij Sheila, de van de jukebox.

Een Amerikaanse doo-wop-groep was het, de Velvets uit de Verenigde Staten. Dus werd in 1959 opgericht door een leraar Engels op de middelbare school met vier van zijn studenten. En weet je wie er ook bij hoorde? Roy Orbison hoorde bij die groep en tekende in 1960 bij Monumental Records. En dit was trouwens de ontdekking ook van Orbison, samen met zijn Velvets toentertijd.

Uit Nederland in 1973. Dat was Albert West met de Mockingbird Hill. Een liedje dat doorheen de tijd ook door heel wat andere artiesten gecoverd of uitgebracht werd. Het is bijna 11 uur op Ludo. Zo nog meer Lunchbox. Tot 12 uur doen we dat hier op woensdag voormiddag. En dit is nog Paul Severs, ook al Engelstalig. Return to me. Tot zo.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Tessenderlo lijkt de aanpak van de overlast door hangjongeren zijn vruchten af te werpen. Vorig jaar zorgden incidenten, waaronder een steekpartij, voor onrust in het centrum. Daarop werd een werkgroep opgericht met politie, scholen en jeugdwerkers. Ze zetten in op extra toezicht, gerichte camera's en contact met jongeren op straat. Ook begeleiding naar sport en activiteiten speelt een rol. Het aantal meldingen van overlast is intussen sterk gedaald. Zoutleeuw en Tiene starten een actie tegen zogenoemde patservoertuigen. Dat zijn auto's die veel lawaai maken en soms gevaarlijk rijgedrag vertonen in woonwijken. Volgens de politie gaat het onder meer om hard optrekken en rondjes rijden, soms zelfs straatraces. Dat vormt een risico voor buurtbewoners. De politie roept inwoners op om extreme situaties te melden, zodat hardnekkige overtreders aangepakt kunnen worden. Vandaag wordt het eerst nog wisselvallig met af en toe een bui. Ook een donderslag is mogelijk. Later klaart het geleidelijk op met maxima rond 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer met temperaturen tot 23 graden.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Winnaar Eurovisie 1976, Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me, toen er nog heel erg mooie liedjes werden gemaakt en voorgesteld op het Liedjesfestival. Vandaag lijkt het me toch niet meer zoals vroeger. Kijk, het kan mijn eigen mening zijn, maar ik vrees dat er heel veel mensen delen. Trouwens, het Eurovisie Songfestival dit jaar was het minst bekeken Eurovisie Songfestival sinds 2012, stel je voor. 10:04 intussen, tot 12:00 nog Lunchbox met de weetjestrommel. We keren terug in de tijd, ook vandaag. En we hebben straks ook een krantennieuwsje over de politicus Marco Rubio uit de Verenigde Staten, die ook DJ zou zijn.

Nog eens wat bizar nieuws uit de Verenigde Staten. Daar is verwarring ontstaan na berichten dat Marco Rubio, politicus, zich in zijn vrije tijd zou ontpoppen als DJ op trouwfeesten. Volgens getuigen draait hij er moeiteloos plaatjes tussen diplomatieke telefoongesprekken door. De overgang van geopolitieke crisis naar de dansvloer zou opvallend vlot verlopen voor Rubio. Aanwezigen op het vermeende trouwfeest spreken van verrassend goede drops tussen twee speeches door. In Washington reageert niemand officieel, maar intern wordt vooral gelachen om het gerucht. Critici wijzen erop dat het moeilijk te combineren valt met een drukke politieke agenda. Voorstanders noemen het dan weer een creatieve vorm van internationale ontspanning. Op sociale media duiken ondertussen AI-beelden van Rubio achter de DJ-desks. Een woordvoerder ontkent, nog bevestigt en verwijst naar zijn veelzijdige talenten. Of het ooit tot een officiële DJ-set komt, blijft voorlopig een mysterie. Maar er zou dus verwarring ontstaan zijn na berichten dat Marco Rubio zich in zijn vrije tijd zou ontpoppen als DJ op trouwfeesten.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Schön ist es auf der Welt zu sein. Roy Black en Anita samen. In een van de liedjes die hier blijven plakken bij Luto. We hebben een nieuws feit, zo namelijk 20 mei 1873. Even achterom dus, na Bobby Bloom met The Montego Bay.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 20 mei 1873, introductie van de spijkerbroek. Op 20 mei 1873 kregen Levi Strauss en Jacob Davis het patent op de jeans of de spijkerbroek. De broek was bedoeld als stevige werkkleding. Ze werd populair bij goudzoekers en arbeiders. De klinknagels maakten de broek extra sterk. Later groeide de jeans uit tot een mode-item. En vandaag wordt de spijkerbroek of jeans wereldwijd gedragen. Het is een van de bekendste kledingstukken ooit. De introductie van de jeans of de spijkerbroek op 20 mei 1873.

Groeven op de tonen van Radio Ludo, The Young Rascals. Heel erg vroeg in de tijd, 1967 om heel juist te zijn. Met een liedje uit 61 van Helen Shapiro, daarvoor nog eens bij ons. We gaan stilaan op naar 11:30. Dat doen we hier met Wanda Jackson. Let's have a party op Radio Ludo.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.com.

Die stond ook in de BRT Top 30 in de jaren 80 bij ons. Breaking Away uit Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Jackie Graham en Breaking Away op Radio Duto. En van de 80s naar de jaren 60 met ook een hele mooie parel van Chris Mantis. The More I See You. Goeie voormiddag.

More I See You, dat was Chris Mantis, een kerel die doorheen de tijd ook heel wat toppers heeft gemaakt. Wel onder dit liedje uiteraard. Radio Ludo met de weetjestrommel, zowat rond 20 voor 12 doen we dat elke dag. Vandaag een bizar weetje over een metrostation. Een bizar metrostation, zo moet het zijn. Maar eerst nog eens de dak uit het verzamelde werk van André Brasseur met zijn Hammond-orgeltje.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Een fijn weetje in de weetjestrommel over het spookstation van Antwerpen. Onder het iconische Antwerpen Centraal Station ligt een ongebruikte metrostation, Station Opera, dat ooit deel uitmaakte van een groter metronetwerk. Het station werd in de jaren 70 gebouwd, maar de plannen voor de metro werden stopgezet vanwege financiële problemen en politieke besluiteloosheid. Station Opera stond jarenlang leeg en ongebruikt als een soort spookstation. Hoewel de stationsruimte klaar was, werd het nooit gebruikt. Het station is vandaag de dag nog steeds zichtbaar voor enkele medewerkers van de spoorwegen, maar blijft afgesloten voor het publiek. Het blijft een vreemd en mysterieus overblijfsel van een ambitieus plan dat nooit van de grond kwam. Het spookstation onder het Centraal Station van Antwerpen.

De Clowns, een van de sterkste liedjes, ook hitparade notering in de tijd voor Herman van Veen. Dat was in het jaar 1988. Het is echt waar, ik heb het in mijn dromen zelf gezien. Herman van Veen op Pluto. En dan nog eens wat werk van de wondere mooie stem van Olivia Newton-John. Dat is een nachtegaal met Sam.

kristalheldere stem van Olivia Newton-John, die haar grootste succes aan de zijde van John Travolta had in de film Grease. Maar dit was Sam van Olivia Newton-John. Nog eens een pareltje van toen. Bijna 12 uur, straks op de middag. Meer grote evergreens bij Ludo, de middag door. En om 5 uur is Koen Baks hier. Ik laat je voor vandaag, voor deze lunchbox, met Bart Peters, Ronnie en Robert Mossuze, de Radio's. She Goes Nana. Nog een hele mooie woensdag.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Drie verdachten zijn aangehouden na de gewelddadige dood van een 47-jarige man in Tienen. Dat meldt het parket van Leuven. Het gaat om de 20-jarige zoon van het slachtoffer en diens 19-jarige vriend en een 42-jarige ex-partner. Ze ontkennen alle betrokkenheid. Het slachtoffer werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning. De politie voert intussen verder onderzoek, onder meer met speurhonden. Priester Don Benedetto moet na 1 jaar Limburg terugkeren naar Italië, omdat zijn Nederlands onvoldoende is. Dat heeft het bisdom Hasselt beslist. Binnen de Italiaanse gemeenschap in Genk zorgt de beslissing voor onbegrip. Zij vinden dat de priester te weinig tijd kreeg om de taal te leren. De gemeenschap vraagt nu overleg met het bisdom in de hoop dat de beslissing nog wordt herbekeken. Vandaag wordt het eerst nog wisselvallig met af en toe een bui. Ook een donderslag is mogelijk. Later klaart het geleidelijk op met maxima rond 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer met temperaturen tot 23 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
4: En wat gaan we daar doen?
3: Ik wil naar diertjes kijken.
4: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
5: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
6: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
5: Alles aan beestige prijzen.
3: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: rookt wel eens een menthol.
1: Hey, tank jij al bij Bout? De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
2: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
3: Jouw leukste evergreens.
4: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
2: Dit is het Regio Radio Nieuws.
5: De politiezone Noord-Limburg waarschuwt voor QR-fraude op terrassen en parkeerautomaten. Oplichters kleven valse codes over de originele, waardoor gebruikers op namaaksites terechtkomen en bankgegevens kunnen gestolen worden. De politie raadt aan om QR-codes goed te controleren en alleen officiële apps te gebruiken. Wie twijfelt, scant best niet. Ben je toch slachtoffer? Contacteer dan meteen je bank en meld de fraude bij de politie. De politie in Hasselt waarschuwt dat je een boete riskeert als je een kruispunt blokkeert, zelfs wanneer je door het groenlicht rijdt. Bij druk verkeer rijden bestuurders vaak nog op, maar komen dan vast te staan op het kruispunt. Dat zorgt voor hinder en gevaarlijke situaties. De politie roept op om alleen door te rijden als je zeker bent dat je het kruispunt volledig kan vrijmaken. Vandaag wordt het eerst nog wisselvallig met af en toe een bui. Ook een donderslag is mogelijk. Later klaart het geleidelijk op met maxima rond 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer met temperaturen tot 23 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de U Gent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de U Gent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn bende mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.

0: Encore.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Drie verdachten zijn aangehouden na de gewelddadige dood van een 47-jarige man in Tiene. Dat meldt het parket van Leuven. Het gaat om de 20-jarige zoon van het slachtoffer en diens 19-jarige vriend en een 42-jarige ex-partner. Ze ontkennen alle betrokkenheid. Het slachtoffer werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning. De politie voert intussen verder onderzoek, onder meer met speurhonden. Priester Don Benedetto moet na 1 jaar Limburg terugkeren naar Italië, omdat zijn Nederlands onvoldoende is. Dat heeft het bisdom Hasselt beslist. Binnen de Italiaanse gemeenschap in Genk zorgt de beslissing voor onbegrip. Zij vinden dat de priester te weinig tijd kreeg om de taal te leren. De gemeenschap vraagt nu overleg met het bisdom in de hoop dat de beslissing nog wordt herbekeken. Vandaag wordt het eerst nog wisselvallig met af en toe een bui. Ook een donderslag is mogelijk. Later klaart het geleidelijk op met maxima rond 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warmer met temperaturen tot 23 graden.

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wilt, kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de U Gent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de U Gent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Een agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn benden mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.

0: Je hoorde ABBA in Put On Your White Sombrero. Wel, die zou best eens te pas kunnen komen, want het zomerweer, dat komt eraan, dat is beloofd. Dat was ABBA hier bij de start alweer van een nieuwe Hallo Limburg, de midweekse. Het is woensdag 20 mei, 2 uur lang zijn we weer samen met een hele stapel aan fijne muziek en tussendoor ook wat nieuws uit de regio's en uiteraard ook weer de muzikale feiten van deze 20ste mei. Maar eerst naar deze band uit de regio Campanië in Italië, I Santo California en Tornero.
1: Hallo Limburg.

dat was die Italiaanse popformatie uit de regio Campania die in 1974 werd opgericht. En de groep is wereldwijd een beetje overbekend geworden dankzij hun gigantische debuutsingle en absolute tophit, deze Tornero. Plaat die trouwens meer dan 11 miljoen keer verkocht werd. Trouwens, de band had het een beetje moeilijk om dat succes te evenaren, maar ze slaagde er toch in om een mooie derde positie te halen tijdens het San Remo Festival in 1977, dat met het nummer Monica. I've been working here.

praten. Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het oude stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het oude stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Ja, dat was ze, Anneke Grunlo, en dat in deze Santo Domingo. En zometeen is er de oproep van de politiezone Noord-Limburg. Een waarschuwing, en de welke, dat hoor je na Joe Buidelijk en You Belong to My Heart.

Odyssey.

0: just you and me.
1: Ja, een paar jaar geleden overleden Joe Bedluck en hier met You Belong to My Heart. Het aantal dossiers van seksuele uitbuiting van minderjarigen stijgt explosief. En dat blijkt dan weer uit het jaarverslag van Child Focus. Vorig jaar werden er 433 gevallen van sextortion genoteerd, waarbij jongeren dus verleid worden om naaktbeelden te sturen, waar ze dan vervolgens mee worden gechanteerd. Een jaar eerder waren dat nog 178 gevallen. En ook grooming komt steeds vaker voor. Daarbij proberen volwassenen vertrouwen te winnen bij een minderjarige met een seksueel doel. Dat aantal gevallen steeg vorig jaar van 43 naar 108.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Het goede nieuws is dat het echte zomerweer er wel degelijk aankomt vanaf aanstaande vrijdag. Straks trouwens meer over het weer hier in deze Hallo Limburg. Nu naar Nederland, naar André Hazes.

Ja, het is een beetje de cultstatus die hij ondertussen verworven heeft. Maar je weet het, zo'n cultstatus verwijst naar iets dat populair is binnen een specifieke kleine subcultuur. Maar de nalatenschap van deze Hazes is zeer zeker uitgegroeid tot een uniek cultureel fenomeen dat vrijwel heel Nederland en België overstijgt. André Hazes en een beetje verliefd.

Ja, dat was die jarige Boudewijn de Groot, vandaag 82 geworden. En hier nog een keertje met zijn groothit, Het Land van Maas en Waal. Straks deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Ik heb nog Jack Jersey.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofty Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eolalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

Ja, een heel goede avond en welkom hier in deel 2 alweer van Hallo Limburg. De inzet was voor de Tremolos in Suddenly You Love Me. Nog een uurtje te gaan met daarin uiteraard nog wat nieuws uit onze regio. We hebben ook nog de muzikale feiten van deze 20e mei en zometeen de muziek van Laura Lynn. Zij doet het met Robbie Longo in Jackson.

stoppel vrolijke muziek van Laura Lynn samen met Robbie Longo in deze Jackson. En nu naar Nederland, naar de immens populaire formatie Love and You Owe Me.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Dat was muziek van de Ray Conniff Singers in deze Volare. En zometeen trekken we even naar Maasmechelen, na deze van Leo Sayer.

een leuke souvenir was dat van Leo Sayer. Een terugblik naar de 70er jaren in You Make Me Feel Like Dancing. En dan nog even naar Maasmechelen, want de kerkgemeenschap van Maria Heide aldaar die start een petitie om hun Italiaanse en Poolse priester in de parochie te houden. Gisteren raakte namelijk bekend dat het bisdom Don Benedetto terugstuurt naar Italië, omdat hij onvoldoende Nederlands spreekt, en intussen blijkt ook dat de Poolse priester zal vertrekken, en dat richting de pannen. De parochianen zijn het daar niet mee eens, meer nog, ze zijn boos. Ze vinden ook dat een jaar te kort is om Nederlands te leren. En nu ook blijkbaar de Poolse priester moet vertrekken, hebben de parochianen de indruk dat het vertrek van de twee priesters de voorbode is van de definitieve sluiting van de kerk in Maria.

0: lover, I'll do anything that you ask me to.
1: Nou, de zalige stem van Leonard Cohen in I'm Your Man. En dan naar het weer. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 10 graden. Morgen donderdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het kwik haalt al een aangename 22 graden. En vanaf vrijdag dan begint een periode met vroeg zomerweer, wat betekent veel zon en maxima die makkelijk 25 graden zullen halen. Zaterdag is er nog een kleine kans op een lokaal warmteonweer, maar voorts wordt het gewoonweg genieten.

meer spaas. Ja, dat was de band Duff en Kodo. En nog nieuws van de Nederlandse winkelketen Vibra, want die wil tegen eind dit jaar meer dan 90 winkels hier hebben in België. En dat zijn er 20 meer dan nu het geval is. Vibra maakte na het faillissement tijdens de coronacrisis een doorstart met 36 van de 81 winkels in België. En sindsdien is de keten weer flink gegroeid. In maart vorig jaar werd de alweer 60ste winkel geopend en begin dit jaar waren er al 71 vestigingen. En daar wil dus Vibra er nog een paar bij doen, want tegen eind dit jaar moet er dus meer dan 90 winkels zijn van Vibra in ons land.

0: ze deed dat ook op die manier. Come Softly to Me, dat waren de Fleetwoods. Ziezo, dit was ook alweer Hallo Limburg voor deze woensdag. Morgen doen we het weer, zelfde tijd, zelfde zender. En mocht u eerder al zin hebben, dan kan je uiteraard ook weer terecht bij collega Ludo Wijnen voor Espresso. Dat alreeds om 9 uur. Ik heb nog onder meer de Partridge Family zometeen met I Think I Love You. Na deze van Johnny Lyon en zijn Sofietje.
1: Zij dronk ranja met een

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

onder mooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven, en daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofty Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eolalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.

try it. Listen to this right here.

just blow some harmony.

driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de zones in Congo en Oeganda, waar een ebola-epidemie woedt, bevindt zich momenteel een 400-tal Belgen. Diplomatieke posten ter plaatse contacteren hen met informatie en een aantal preventieve maatregelen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De dienst raadt ook reizen naar beide landen af. Zondag riep de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uit voor een van de Congolese provincies. Bij de uitbraak gaat het om een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Er is de voorbije nachten nu al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Sinkse Voor in Antwerpen. De reuzenkermis opent zaterdag. In verschillende woonwagens van voorkramers zijn alle waardevolle spullen meegenomen door onbekenden. De politie is een onderzoek gestart en beschikt ook over camerabeelden. De uitbaters vragen om extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de Voor. In het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach beet. Frédéric Taquin verdwijnt na 9 seizoenen. Edward Still tekent een contract voor 3 jaar. Still trainde eerder onder andere Charleroi, KV Kortrijk en het Engelse Watford. Hij was ook heel even interim coach bij Anderlecht. De UEFA gaat het format aanpassen van de Nations League en van de EK-kwalificaties. Dat moet voor meer spanning zorgen. Beide formules zullen meer lijken op die van de Europese clubtoernooien, die sinds enkele jaren ook uit 1 grote competitie bestaan in plaats van meerdere groepen. De wijzigingen moeten over 2 jaar ingaan. En het graspollenseizoen is gestart, weer wat vroeger dan gebruikelijk. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. De concentraties gaan weer stilaan de hoogte in. Wie gevoelig is voor graspollen, kan al de eerste symptomen ervaren. Het hooikoortseizoen duurt doorgaans 8 tot 12 weken. Cienzano geeft op zijn site ook tips voor mensen met een allergie, zoals het dragen van een zonnebril of het wassen van haren voor het slapen gaan. Na een rustige en droge nacht keert de lente donderdag helemaal terug. Maxima klimmen al tot 21 graden en de zon schijnt volop. Vanaf vrijdag nog enkele graden warmer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens, leukste.

hoort een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen, om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

0: Robbins down in El Paso a little while back. And now Miss Patty Page.
1: Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.